0: kopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: De omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
6: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
5: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
7: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
5: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
13: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
15: Oh, nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
16: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending: politie en burgemeester Katwijk pakken fietsendiefstal aan. Een nieuw bankje voor veteranen in de Duinenbollenstreek. De restauratie van de molen van Sassenheim is begonnen. En de start van de verkoop van de eerste woningen in de nieuwe wijk Geestwater in Lisse. Ook het weerbericht voor de komende dagen, maar eerst het laatste nieuws.
15: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duinenbollenstreek.
16: In het duingebied bij de Wassenaarse Slag is woensdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden naar het gebied gegaan om het vuur te blussen. De hulpdiensten gebruiken daarbij water- en vuurzwepen. Voor de omgeving van de Wassenaarse Slag en Katwijk werd een NL-alert verstuurd. Ook werd gevraagd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te zetten. Een automobilist heeft dinsdagmiddag in Sassenheim een vrouw in een elektrische rolstoel aangereden. Het ongeluk gebeurde op een zebrapad aan de Hoofdstraat. De bestuurder reed na het ongeluk weg. Omstanders hielpen de vrouw en een ambulance onderzocht haar. De politie zoekt de bestuurder en onderzoekt waarom die persoon is doorgereden. Deelnemers aan het Levende Beeldenfestival in Noordwijk hebben bijna €2500 opgehaald. Tientallen levende beelden, kunstenaars en muzikanten traden zondag op. Bezoekers konden geld geven aan de artiesten en al het geld gaat naar het reddingsstation van KNRM Noordwijk. De KNRM gebruikt het geld voor vrijwillige hulp op zee.

0: Op de toeristenmarkt in Katwijk heeft de politie een preventieactie gehouden om fietsers bewust te maken van het risico van diefstal. Met een eenvoudige demonstratie lieten zij zien dat een standaard fietsslot binnen enkele seconden gekraakt kan worden. Verslaggeefster Megan Voorbraak was ter plaatse op de toeristenmarkt en kwam daar burgemeester Middelkoop tegen.
1: Dit is een soort finische delen. Steek ik er zo in.
2: Ja, meneer burgemeester, wat bent u op aan het doen?
3: Nou, we zijn vandaag hier op de toeristenmarkt in Katwijk om mensen bewust te maken hoe belangrijk het is dat je je fiets op een goede manier op slot zet. En dat betekent dat je niet alleen maar je gewone fietsslot gebruikt, maar dat je ook nog een apart slot gebruikt waarbij je het vastmaakt aan een voorwerp. En ik laat hier zien dat je eigenlijk met een soort universele sleutel heel makkelijk een slot zo kan openbreken. En dan zie je dus niet of iemand een fietssleutel in zijn hand heeft of dat hij daadwerkelijk een fiets aan het stelen is.
2: Ja, en wiens fiets is dit?
3: Ik heb geen idee.
2: Oké. Ja, en wat gaan jullie ermee doen? Want de eigenaar is hier niet in de buurt. Hoe maken jullie dat duidelijk aan de persoon waar de fiets van is?
3: Nou, vandaag zijn we hier aanwezig om vooral ook mensen aan te spreken en erop te wijzen van, wees je ervan bewust dat het zo makkelijk gaat? We delen folders uit waar wat informatie op staat. En fietsen die we heel makkelijk kunnen stelen, ja, daar hangen we een label omheen. En daar zeggen we bij, ja, pas op, want op deze manier gaat het wel heel erg makkelijk en maak je de dief wel heel erg makkelijk.
2: Is dit een groot probleem in Katwijk?
3: Ja, zeker in het zomerseizoen gaan er natuurlijk veel mensen naar het strand. Er zijn heel wat dure elektrische fietsen ook in omloop. Ja, dat is zeer lucratief. En ik zeg altijd, gelegenheid maakt ook wel een beetje de dief. Dus zorg dan dat je het allemaal net even wat beter hebt geregeld dan de meeste mensen.
2: Ja, want ik denk dat veel mensen met de elektrische fiets zijn wel op de hoogte dat dat zeg maar goed beschermd moet worden. Maar kan je ook je soort van doodnormale fiets gestolen worden?
3: Ja, want er zit een soortzelfde slot omheen. En als je zo'n universele loper hebt, dan druk je eigenlijk ieder slot druk je van binnenuit kapot en open. En niemand die ziet dat jij in plaats van een fietssleutel zo'n loper gebruikt.
2: Ja. En kan je dat niet doen met als je nog een slot omheen hangt?
3: Als je een los slot om een ander wiel en een apart voorwerp zeg maar, hangt, dus bijvoorbeeld om een lantaarnpaal of om fietsnietjes heen, ja, dan maak je het veel moeilijker voor de dief, waardoor die de moeite niet gaat nemen en de andere fiets uitkiest die minder goed beveiligd is. En ik gebruik er een sleutel voor. En als die hier zo in de rij staat, dan doe ik eigenlijk net alsof ik een sleutel erin druk. Kijk, hij gaat er zo in. En ik hoef nu alleen maar kracht te zetten en dan druk ik het slot van binnenuit helemaal kapot. En open. En neem ik de fiets zo mee. Dus het advies is, altijd een apart slot gebruiken, wat je om een voorwerp heen zet. Zodat je in ieder geval het de dief een stuk moeilijker maakt indien je een andere fiets uitkiest.
2: Wat vindt u ervan?
4: Meer liedjes overal neer.
5: Ja, ik wist het al natuurlijk. Ik had het al meer gehoord.
3: Dus die zal ik zeker gebruiken.
5: Ja, normaal, ik heb er ook een heel goed kettingslot bij. Maar omdat die rotsen zit nou...
3: Nee,
5: ik denk, nou, dat kennen we wel eventjes. Maar dat is juist zo fout. Ja.
2: En u komt aanlopen en u ziet ineens de burgemeester aan uw slot van de fiets zitten. Wat ging er doorheen?
5: Nou ja, ik denk, wat is er los? Ja.
2: Ja, en denkt u dat u nu iets gaat veranderen aan uw beleid met de fiets?
5: Jawel, maar ik zet normaal altijd aan de ketting. Alleen heel toevallig is vandaag dan even die keer niet.
3: Heb ik ook.
5: Maar ik ga naar het strand en dan gaat hij aan de ketting.
2: Ja, oké. Okay. Ja.
3: En als er geen fietsnietjes zijn, maak ze aan elkaar vast. Dat is okay, het allerbeste.
5: Ja, nee, dat klopt. Ja.

0: Bij ontmoetingscentrum De Jojo in Sassenheim is maandagochtend een veteranenbankje geplaatst. Veteranen uit de Duin- en Bollenstreek komen iedere maandagochtend bijeen in De Jojo voor onderling contact. En het bankje dient nu als extra ontmoetingsplek voor mensen uit de regio die in het leger hebben gediend. Verslaggever Megan Voorbraak was bij de onthulling van het bankje en sprak met Jos Leenheer van de stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek.
1: Het verhaal achter dat bankje is dat die politieke partij die wilde wat meer doen voor veteranen. En die vonden dat wij als veteranen heel goed werk deden. En die wilden een geste doen. Dus die zeggen van, nou weet je wat, jullie willen praten met elkaar. We maken een mooi bankje voor jullie. En dat wordt dan aangeboden.
2: Ja. En wat vonden jullie van dat aanbod?
1: Wij vinden het prachtig. Dat zie je wel, het staat hier hartstikke mooi.
2: Ja, er staat ook een soort Nationale Comité Veteraandag staat erop. Ja.
1: En dat is door Trilokaal aangeboden. En daar staat een merkje van degene die het gemaakt heeft.
2: Ja. En daarom zijn jullie met een groepje hier?
1: En daarom zijn we hier met een groepje veteranen. Er zitten alles korps, mariniers. Dat zijn toevallig ook twee mariniers. Landmacht, luchtmacht, van alles en nog wat zit er door elkaar. En hier kennen we geen rangen en standen.
2: Is dat een grote groep in de Bollenstreek?
1: Precies weten doe ik het niet, maar ik denk toch dat we zo'n 800-900 veteranen in de Duin- en Bollenstreek hebben. Ja.
2: En wat voor onderkomen hebben jullie hier? Wat doen jullie hier precies allemaal?
1: Nou, wat we hier doen is elke maandagochtend vanaf een uur of 10 komen die veteranen hier. Kopje koffie, met elkaar praten, gewoon over hun militaire diensttijd. En er komen hier ook een aantal veteranen die dan zeggen, joh, kunnen we even apart gaan zitten, even praten. Ik heb een probleempje hier, een probleempje daar. En van hieruit proberen wij ze dan indien nodig door te sturen richting het Veteraneninstituut, waar ze hulp kunnen vragen.
2: Ja, want waarom is het nodig voor deze veteranen om elkaar zo te ontmoeten op zo'n maandagochtend?
1: Nou, het is eigenlijk vrij simpel. De meeste veteranen vertellen thuis nooit iets over wat ze hebben meegemaakt. Er zijn dingen gebeurd waar je niet makkelijk over praat. En hier aan die tafel zitten lotgenoten die precies weten waar je het over hebt. Al heb je een andere uitzending gehad, je begrijpt waar die man het over heeft. En hier wordt niet geoordeeld, hier wordt niet veroordeeld. Hier zijn we met elkaar, voor elkaar. En steun je elkaar.
2: Carmen van Velsen, fractievoorzitter van Trilokaal. Ja, we staan hier naast een best wel mooi bankje. Wat is het verhaal hierachter?
3: Ja, de veteranen, kijk, die doen die hebben ontzettend goed werk geleverd. Ze hebben gestreden voor onze vrijheid. Dat vinden we ontzettend belangrijk. Trilokaal zet zich eigenlijk al jaren in voor de veteranen. Eerder toen ze hun veteranencentrum gesloten werd, hebben we aandacht gevraagd bij de gemeente. We hebben recentelijk gevraagd om de goede zorgen te gaan borgen in het veteranenbeleid. Dus veteranen hebben ons eigenlijk altijd een plekje in het hart. En recentelijk hebben ze hier bij de Jojo een nieuwe ruimte gekregen om toch wat vaak elkaar te ontmoeten, om weer wat gesprekjes met elkaar te voeren. En we wilden ze eigenlijk een soort cadeau aanbieden. Dat we zeiden, hey, we willen jullie iets geven. En toen kwamen we dus bij de bankjes van de Hoekse Waard. En zij maken veteranenbankjes door veteranen voor veteranen. Dus dit bankje is ook door veteranen gemaakt. En we wilden ze vooral een plek geven dat ze ook echt naar buiten kunnen en elkaar ook buiten ontmoeten. En dat ze niet altijd gebonden zijn aan de Jojo en hier binnen elkaar kunnen zien. Dus nu kunnen ze op een bankje zitten, lekker buiten. Ik ben ook wel blij dat het lekker een beetje in het groen is.
2: Ja.
3: Dus dat is.
2: Hoe hebben de veteranen het in ontvangst genomen?
3: Nou, we gaan het zo meteen overhandigen aan de burgemeester. De veteranen zijn ontzettend betrokken hierbij. Zij hebben bijvoorbeeld ook gezegd, joh, wij gaan het bankje wel met z'n allen ophalen. Dan hoeven jullie dat niet te doen. Dus zij voelen ook echt van dit bankje is voor ons. En ik hoorde al dat ze al even een paar keer hier hebben gezeten tussendoor. En we gaan het zo meteen aan de burgemeester geven, zodat het ook bij de gemeente ligt. Dat stel dat de veteranen hier ooit weg moeten, dat de gemeente eigenlijk verantwoordelijk is en eigenaar is. En het bankje altijd mee kan met de veteranen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het bekende Dakota-vliegtuig uit Soldaat van Oranje verhuist van Katwijk terug naar Lelystad. Het vliegtuig stond ruim 15 jaar als decor in de musical. Luchtvaartmuseum Aviodroom leende het toestel uit nadat een ander vliegtuig tijdens het vervoer zwaar beschadigd raakte. En het museum bracht de Dakota daarna zelf naar vliegveld Valkenburg. Het is nog niet bekend wanneer het vliegtuig precies teruggaat naar Lelystad. Het Hoogheemraadschap van Rijnland beschermt de bollenteelt tegen zout water. Daarom sluit het waterschap de Leidse Vaart bij Heemstede af. Een schot in het water houdt het zoute water tegen. Boten kunnen daar nu niet langs en moeten dus omvaren. Drie bekende kunstenaars gaan in Noordwijk weer samen buiten schilderen. Het gaat om Remco Mooijekind, Jan Cor Mertens en Hans Berkhout. Zij schilderden vroeger vaker het landschap rond Noordwijk. Zij beginnen op woensdag 12 augustus om 13:30 bij Museum Noordwijk. Bezoekers mogen gratis komen kijken naar hun werk.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt nu niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn

0: bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duinenbollenstreek.
1: Donderdag verloopt overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur stijgt naar ongeveer 22 graden en de gevoelstemperatuur ligt daar ook dichtbij. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind en de kans op neerslag blijft klein. Vrijdag heeft het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt ongeveer 22 graden en er staat een matige zuidwestenwind. De kans op een lichte bui neemt iets toe. En zaterdag laat opnieuw geregeld de zon zien. De temperatuur komt dan uit op 22 tot 23 graden en het blijft grotendeels droog bij een matige westenwind. Zondag is er meer bewolking en trekken ook enkele buien over. De temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Er waait een matige westenwind die aan de kust soms vrij krachtig kan zijn. De kans op neerslag is veel groter, namelijk zo'n 60 tot 70%.

0: De herstelwerkzaamheden aan de molen van Speelman zijn officieel van start gegaan. Na een periode van voorbereiding en fondsenwerving wordt de buitenkant van de historische molen nu grondig onder handen genomen. Verslaggever Mark Kool sprak met de gevelrestaureur om erachter te komen waarom restauratie zo nodig was.
1: Met grof geschut worden de poreuze voegen uit de gevel van de molen gebikt. Het blijkt dat bij een eerdere restauratie in de jaren 90 slecht voegwerk is afgeleverd.
2: Dit is dan het gedeelte wat al een keer gevoegd is. En dan kan je hier zien wat de fout is gegaan. Kijk, hier, dit is de oude voeg nog. En als je ziet, dan zie je gewoon dat ze het gewoon overheen geplakt hebben. Zeg maar. Dus daarom is die voeg aan de andere kant ook zo aangetast.
1: Het gevolg is dat regenwater naar binnen komt en daardoor ontstaan er lekkages in de molen. De restaurateurs gaan de voegen van de gevel nu weer op ambachtelijke wijze opknappen en waterdicht maken. Daarbij wordt geen cement, maar zand en kalk gebruikt.
2: Vroeger hadden ze natuurlijk geen cement. Vroeger werd eigenlijk alles met kalk gedaan. Maar ze willen, en kalk is wit, en ze willen een klein beetje, omdat de rest natuurlijk een beetje grijzig is, willen ze, en traskalk is lichtgrijs. En dat, ja, dus dat wordt een dat mengsel, dat wordt op elkaar afgestemd. En dan gaan we daar dus eigenlijk het voegwerk mee herstellen.
1: Maar ook de stenen van de molen hebben aandacht nodig.
3: Je hebt hier zeg maar twee beschadigde stenen, zoals je hier ook ziet. Hij kan inwateren en de probleem verergeren. Dus deze stenen wil ik dan vervangen.
1: Daarvoor worden oude stenen van hetzelfde soort gebruikt.
3: Dit is natuurlijk een halve steen, dat merk je ook. Maar de stenen die wij hebben gevonden, dat zijn hele stenen. Er zijn bedrijven die oude stenen die gesloopt zijn van oude panden opkopen, schoonbikken en opstapelen en wachten op kopers. En wij hebben gevonden in Montfort, in zo'n locatie waar ze oude stenen verkopen. Daar heb ik ongeveer 70 stenen van opgehaald en die gaan wij hergebruiken in deze molen.
1: De molen wordt nu overigens maar voor de helft opgeknapt, omdat de financiële middelen ontbreken om alles in één keer te doen.
4: De helft die we gaan doen is de helft die op de windkant zit, zoals dat dan met een mooi woord heet. Dus daar hadden we de meeste problemen. En als dat allemaal gedaan is, dan hebben we vooralsnog de problemen opgelost. En dan gaan we weer sparen om de andere helft ook een keer te kunnen doen. Dat is wel de bedoeling.

0: De verkoop van de eerste woningen in de nieuwe wijk Geestwater is donderdag officieel van start gegaan. Bij FC Lisse konden bezoekers plattegronden, impressies en informatie over de nieuwbouwwijk bekijken. Verslaggever Megan Voorbraak vroeg aan een van de aanwezigen of ze een leuk huis ertussen ziet staan.
1: Nou, in principe staat die villa me wel aan natuurlijk. Want dacht jij, ja, wie niet? Maar ja, dat gaat hem niet worden, dat weet ik nou wel.
2: Zit er eigenlijk iets te betaalbaars bij?
1: Dat is ook een dingetje wat heel moeilijk in te schatten is. Want die prijzen die komen pas op het laatste moment naar boven. Dus die hebben we eigenlijk pas afgelopen week een beetje te horen gekregen. En dat vind ik eigenlijk ook een dingetje. Maar dat schijnen ze uit een of andere concurrerende positie met andere makelaars te doen of zo. Ik weet ook niet.
2: De goedkoopste is bepaald op zeg maar, het landelijke is 470.000 euro.
1: Oké. Nou ja, maar de prijzen die nu vrijgegeven zijn, die zijn toch ietsjes anders. En nee, ik zeg, je hoort het eigenlijk pas een beetje op het laatst. Dus dat vind ik eigenlijk ook vrij verwarrend. Want je wil eigenlijk altijd meteen weten wat je moet betalen. Zo simpel is het. En ja, dat komt op het laatste. Dus dat maakt het ook niet eenvoudiger voor de koper. Ja. Buiten het feit dat je het van een plaatje moet doen, moet je ook nog een keer afwachten. Wat gaat precies de prijs worden?
2: Zou je kopen?
1: Als ik het voor elkaar kan krijgen, uiteraard.
2: Jenna, jij bent ontwikkelaar hier. Wat is hier allemaal te vinden? Wat voor huizen zijn hier?
3: Nou, het is een heel scala aan huizen. We hebben een plan gemaakt voor verschillende segmenten. 25% sociaal. Sociale huur, dat wordt door woningcorporatie Stek ontwikkeld. En verder hebben we een 25% bereikbaar, 25% middelduur en 50% vrije sector. En tussen koop en huur is die verdeling ook nog eens 50-50%. Dus heel erg verdeeld.
2: Ja, want we kijken dus nu ook naar een soort plattegrond. Ja, het ziet er best wel natuurlijk uit. Is dat ook een beetje de richting waarop jullie gingen?
3: Jazeker. Meestal worden plannen gerealiseerd waarbij eerst de woningen worden ontwikkeld. En vervolgens worden er een aantal bomen geplant. Hier hebben we het eigenlijk andersom gedaan. We zijn begonnen met het landschap. En vervolgens zijn de woningen daar integraal mee in ontwikkeld. Dus eigenlijk wilden we echt een plan maken waarbij wonen in het landschap centraal staat.
2: Ja, en hoeveel huizen zijn het in totaal?
3: Nou, een totale plan, dit is Geestwater Zuid, hè? Dat is de eerste fase. In totale plan maken we 450 woningen plus 9 zelfbouwkavels.
2: Oké, ja. En wat is het goedkoopste en wat is het duurste dat je kan halen?
3: Duurste, je hebt koop en huur. Bedoel je dan koop?
2: Ja, koop.
3: Ja, en koop hebben we bereikbare koop. Dat zijn woningen met maximaal de NAG-grens, 470.000 euro. En daar zit een aantal woningen zitten daar iets onder. Ik zou uit mijn hoofd 460.000 is volgens mij de goedkoopste.
2: Wat was de uitdaging hier eigenlijk?
3: Nou, we hebben onszelf niet makkelijk gemaakt door alle ambities die we onszelf ook hebben opgelegd, samen met de gemeente ook. We wilden enerzijds een andersoortig plan maken, waarbij heel veel kwaliteit in het landschap stoppen. Ja, dat is best wel, voor je haalbaarheid is dat best wel lastig, hè, en alles wat nu in de wereld gebeurt. Dus om die haalbaarheidspuzzel goed te leggen, dat was denk ik wel de grootste uitdaging.
2: Ja, want voelden jullie een beetje druk, want er is natuurlijk een hele grote woningnood. Voel je daar druk uit als je dingen gaat bouwen?
3: Ja, zeker. Die voelen we wel degelijk. Wij zijn ontwikkelaar en belegger. En vanuit de beleggingsstand zijn onze aandeelhouders het pensioenfonds voor zorg en welzijn. Ja, en de pensioendeelnemers zijn zorgmedewerkers. Mensen met een wat lager inkomen die ook een huis zoeken. Dus wij worden ook vanuit ons aandeelhoudersniveau echt wel opgezweept van jongens, we moeten echt wel wat produceren de komende jaren.
2: Ja. Ja. Ja, tot wanneer kan je kopen?
3: Begin augustus hebben we de deadline. Ik heb even zo de datum niet... 10 augustus. Nou, je weet beter dan ik. Ja.
2: En dat is dus deze fase of is dat alles?
3: Nee, dit is deze fase alleen. Ja, fase 1. En dit zijn nog alleen de eengezinswoningen. We gaan ook in verkoop met de appartementen. Of één appartementenblok eigenlijk van deze fase. En dat doen we na de vakantie. Ja.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
6: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
5: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
7: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
5: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
14: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending: politie en burgemeester Katwijk pakken fietsendiefstal aan. Een nieuw bankje voor veteranen in de Duinenbollestreek. De restauratie van de molen van Sassenheim is begonnen. En de start van de verkoop van de eerste woningen in de nieuwe wijk Geestwater in Lisse. Ook het weerbericht voor de komende dagen, maar eerst het laatste nieuws.
3: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duinenbollestreek.
14: In het duingebied bij de Wassenaarse Slag is woensdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden naar het gebied gegaan om het vuur te blussen. De hulpdiensten gebruiken daarbij water- en vuurzwepen. Voor de omgeving van de Wassenaarse Slag en Katwijk werd een NL-alert verstuurd. Ook werd gevraagd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te zetten. Een automobilist heeft dinsdagmiddag in Sassenheim een vrouw in een elektrische rolstoel aangereden. Het ongeluk gebeurde op een zebrapad aan de Hoofdstraat. De bestuurder reed na het ongeluk weg. Omstanders hielpen de vrouw en een ambulance onderzocht haar. De politie zoekt de bestuurder en onderzoekt waarom die persoon is doorgereden. Deelnemers aan het Levende Beeldenfestival in Noordwijk hebben bijna €2500 opgehaald. Tientallen levende beelden, kunstenaars en muzikanten traden zondag op. Bezoekers konden geld geven aan de artiesten en al het geld gaat naar het reddingsstation van KNRM Noordwijk. De KNRM gebruikt het geld voor vrijwillige hulp op zee.

0: Op de toeristenmarkt in Katwijk heeft de politie een preventieactie gehouden om fietsers bewust te maken van het risico van diefstal. Met een eenvoudige demonstratie lieten zij zien dat een standaard fietsslot binnen enkele seconden gekraakt kan worden. Verslaggeefster Megan Voorbraak was ter plaatse op de toeristenmarkt en kwam daar burgemeester Middelkoop tegen.
1: Dit is een soort fietsverdeling. Steek ik er zo in. En als ik
2: ja, meneer burgemeester, wat bent u op aan het doen?
3: Nou, we zijn vandaag hier op de toeristenmarkt in Katwijk om mensen bewust te maken hoe belangrijk het is dat je je fiets op een goede manier op slot zet. En dat betekent dat je niet alleen maar je gewone fietsslot gebruikt, maar dat je ook nog een apart slot gebruikt waarbij je het vastmaakt aan een voorwerp. En ik laat hier zien dat je eigenlijk met een soort universele sleutel heel makkelijk een slot zo kan openbreken. En dan zie je dus niet of iemand een fietssleutel in zijn hand heeft of dat hij daadwerkelijk een fiets aan het stelen is.
2: Ja, en wiens fiets is dit?
3: Ik heb geen idee.
2: Oké. Ja, en wat gaan jullie ermee doen? Want de eigenaar is hier niet in de buurt. Hoe maken jullie dat duidelijk aan de persoon waar de fiets van is?
3: Nou, vandaag zijn we hier aanwezig om vooral ook mensen aan te spreken en erop te wijzen van, wees je ervan bewust dat het zo makkelijk gaat? We delen folders uit waar wat informatie op staat. En fietsen die we heel makkelijk kunnen stelen, ja, daar hangen we een label omheen. En daar zeggen we bij, ja, pas op, want op deze manier gaat het wel heel erg makkelijk en maak je de dief wel heel erg makkelijk.
2: Is dit een groot probleem in Katwijk?
3: Ja, zeker in het zomerseizoen gaan er natuurlijk veel mensen naar het strand. Er zijn heel wat dure elektrische fietsen ook in omloop. Ja, dat is zeer lucratief. En ik zeg altijd, gelegenheid maakt ook wel een beetje de dief. Dus zorg dan dat je het allemaal net even wat beter hebt geregeld dan de meeste mensen.
2: Ja, want ik denk dat veel mensen met een elektrische fiets zijn wel op de hoogte dat zeg maar goed beschermd moet worden. Maar kan je ook je soort van doodnormale fiets gestolen worden?
3: Ja, want er zit een soortzelfde slot omheen. En als je zo'n universele loper hebt, dan druk je eigenlijk ieder slot druk je van binnenuit kapot en open. En niemand die ziet dat jij in plaats van een fietssleutel zo'n loper gebruikt.
2: Ja. En kan je dat niet doen met als je nog een slot omheen hangt?
3: Als je een los slot om een ander wiel en een apart voorwerp zeg maar, hangt, dus bijvoorbeeld om een lantaarnpaal of om fietsnietjes heen, ja, dan maak je het veel moeilijker voor de dief, waardoor die de moeite niet gaat nemen en de andere fiets uitkiest die minder goed beveiligd is. En ik gebruik er een sleutel voor. En als die hier zo in de rij staat, dan doe ik eigenlijk net alsof ik een sleutel erin druk. Kijk, hij gaat er zo in. En ik hoef nu alleen maar kracht te zetten en dan druk ik het slot van binnenuit helemaal kapot en open. En neem ik de fiets zo mee. Dus het advies is altijd een apart slot gebruiken wat je om een voorwerp heen zet. Zodat je in ieder geval het de dief een stuk moeilijker maakt indien je een andere fiets uitkiest.
2: Wat vindt u ervan?
4: Meer nietjes overal neer.
5: Ja, ik wist het al natuurlijk. Ik had het al meegehoord.
3: Dus die zal ik zeker gebruiken.
5: Ja, normaal, ik heb er ook een heel goed kettingslot bij. Maar omdat die rotsen zit nou. Weet je wel. Ik denk, nou, dat kennen we wel eventjes. Maar dat is juist zo fout. Ja.
2: En u komt aanlopen en u ziet ineens de burgemeester aan uw slot van de fiets zitten. Wat ging er door u heen?
5: Nou ja, dat ik denk, wat is er los?
2: Ja. Ja, en denkt u dat u nu iets gaat veranderen aan uw beleid met de fiets?
5: Jawel, maar ik zet normaal altijd aan de ketting. Alleen heel toevallig is vandaag dan even die keer niet.
3: Heb ik ook.
5: Maar ik ga naar het strand. En dan gaat hij aan de ketting.
2: Ja, oké. Okay. Ja.
3: En als er geen fietsnietjes zijn, maak ze aan elkaar vast.
5: Dat is okay, het allerbeste. Ja, nee, dat klopt. Ja.

0: Bij ontmoetingscentrum De Jojo in Sassenheim is maandagochtend een veteranenbankje geplaatst. Veteranen uit de Duin- en Bollenstreek komen iedere maandagochtend bijeen in De Jojo voor onderling contact. En het bankje dient nu als extra ontmoetingsplek voor mensen uit de regio die in het leger hebben gediend. Verslaggever Megan Voorbraak was bij de onthulling van het bankje en sprak met Jos Leenheer van de stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek.
1: Het verhaal achter dat bankje is dat die politieke partij die wilde wat meer doen voor veteranen. En die vonden dat wij als veteranen heel goed werk deden. En die wilden een geste doen. Dus die zeggen van, nou weet je wat, jullie willen praten met elkaar. We maken een mooi bankje voor jullie. En dat wordt dan aangeboden.
2: Ja. Wat vonden jullie van dat aanbod?
1: Wij vinden het prachtig. Dat zie je wel, het staat hier hartstikke mooi.
2: Ja, er staat ook een soort Nationale Comité Veteraandag staat erop. Ja.
1: En dat is door Trilokaal aangeboden. En daar staat een merkje van degene die het gemaakt heeft.
2: Ja. Ja. En daarom zijn jullie met een groepje hier?
1: En daarom zijn we hier met een groepje veteranen. Er zitten alles korps mariniers. Dat zijn toevallig ook twee mariniers. Landmacht, luchtmacht. Van alles en nog wat zitten door elkaar. En hier kennen we geen rangen en standen.
2: Is dat een grote groep in de Bollenstreek?
1: Precies weten doe ik het niet, maar ik denk toch dat we zo'n 800-900 veteranen in de Duin- en Bollenstreek hebben. Ja.
2: En wat voor onderkomen hebben jullie hier? Wat doen jullie hier precies allemaal?
1: Nou, wat we hier doen is elke maandagochtend vanaf 10:00 komen die veteranen hier. Kopje koffie, met elkaar praten, gewoon over hun militaire diensttijd. En er komen hier ook een aantal veteranen die dan zeggen, joh, kunnen we even apart gaan zitten, even praten. Ik heb een probleempje hier, een probleempje daar. En van hieruit proberen wij ze dan indien nodig door te sturen richting het Veteraneninstituut, waar ze hulp kunnen vragen.
2: Ja, want waarom is het nodig voor deze veteranen om elkaar zo te ontmoeten op zo'n maandagochtend?
1: Nou, het is eigenlijk vrij simpel. De meeste veteranen vertellen thuis nooit iets over wat ze hebben meegemaakt. Er zijn dingen gebeurd waar je niet makkelijk over praat. En hier aan die tafel zitten lotgenoten die precies weten waar je het over hebt. Al heb je een andere uitzending gehad, je begrijpt waar die man het over heeft. En hier wordt niet geoordeeld, hier wordt niet veroordeeld. Hier zijn we met elkaar, voor elkaar. En steun je elkaar.
2: Carmen van Velsen, fractievoorzitter van Trilokaal. Ja, we staan hier naast een best wel mooi bankje. Wat is het verhaal hierachter?
3: Ja, de veteranen, kijk, die doen die hebben ontzettend goed werk geleverd. Ze hebben gestreden voor onze vrijheid. Dat vinden we ontzettend belangrijk. Trilokaal zet zich eigenlijk al jaren in voor de veteranen. Eerder toen ze hun veteranencentrum gesloten werd, toen hebben we aandacht gevraagd bij de gemeente. We hebben recentelijk gevraagd om de goede zorgen te gaan borgen in het veteranenbeleid. Dus veteranen hebben ons eigenlijk altijd een plekje in het hart. En recentelijk hebben ze hier bij de Jojo een nieuwe ruimte gekregen om toch wat vaak elkaar te ontmoeten, om weer wat gesprekjes met elkaar te voeren. En we wilden ze eigenlijk een soort cadeau aanbieden. Dat we zeiden, hey, we willen jullie iets geven. En toen kwamen we dus bij de bankjes van de Hoekse Waard. En zij maken veteranenbankjes door veteranen voor veteranen. Dus dit bankje is ook door veteranen gemaakt. En we wilden ze vooral een plek geven dat ze ook echt naar buiten kunnen en elkaar ook buiten ontmoeten. En dat ze niet altijd gebonden zijn aan de Jojo en hier binnen elkaar kunnen zien. Dus nu kunnen ze op een bankje zitten, lekker buiten. Ik ben ook wel blij dat het lekker een beetje in het groen is.
2: Ja.
3: Dus dat is.
2: Hoe hebben de veteranen het in ontvangst genomen?
3: Nou, we gaan het zo meteen overhandigen aan de burgemeester. De veteranen zijn ontzettend betrokken hierbij. Zij hebben bijvoorbeeld ook gezegd, joh, wij gaan het bankje wel met z'n allen ophalen. Dan hoeven jullie dat niet te doen. Dus zij voelen ook echt van dit bankje is voor ons. En ik hoorde al dat ze al even een paar keer hier hebben gezeten tussendoor. En we gaan het zo meteen aan de burgemeester geven, zodat het ook bij de gemeente ligt. Dat stel dat de veteranen hier ooit weg moeten, dat de gemeente eigenlijk verantwoordelijk is en eigenaar is. En het bankje altijd mee kan met de veteranen.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het bekende Dakota-vliegtuig uit Soldaat van Oranje verhuist van Katwijk terug naar Lelystad. Het vliegtuig stond ruim 15 jaar als decor in de musical. Luchtvaartmuseum Aviodroom leende het toestel uit nadat een ander vliegtuig tijdens het vervoer zwaar beschadigd raakte. En het museum bracht de Dakota daarna zelf naar vliegveld Valkenburg. Het is nog niet bekend wanneer het vliegtuig precies teruggaat naar Lelystad. Het Hoogheemraadschap van Rijnland beschermt de bollenteelt tegen zout water. Daarom sluit het waterschap de Leidse Vaart bij Heemstede af. Een schot in het water houdt het zoute water tegen. Boten kunnen daar nu niet langs en moeten dus omvaren. Drie bekende kunstenaars gaan in Noordwijk weer samen buiten schilderen. Het gaat om Remco Mooijekind, Jan Cor Mertens en Hans Berkhout. Zij schilderen

0: Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. En tussen Vendraai en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Vendraai is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: I've been

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duinenbollenstreek.
1: Donderdag verloopt overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur stijgt naar ongeveer 22 graden en de gevoelstemperatuur ligt daar ook dichtbij. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind en de kans op neerslag blijft klein. Vrijdag heeft het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt ongeveer 22 graden en er staat een matige zuidwestenwind. De kans op een lichte bui neemt iets toe. En zaterdag laat opnieuw geregeld de zon zien. De temperatuur komt dan uit op 22 tot 23 graden en het blijft grotendeels droog bij een matige westenwind. Zondag is er meer bewolking en trekken ook enkele buien over. De temperatuur ligt dan rond de 21 graden. Er waait een matige westenwind die aan de kust soms vrij krachtig kan zijn. De kans op neerslag is veel groter, namelijk zo'n 60 tot 70%.

0: De herstelwerkzaamheden aan de molen van Speelman zijn officieel van start gegaan. Na een periode van voorbereiding en fondsenwerving wordt de buitenkant van de historische molen nu grondig onder handen genomen. Verslaggever Mark Kool sprak met de gevelrestaureur om erachter te komen waarom restauratie zo nodig was.
1: Met grof geschut worden de poreuze voegen uit de gevel van de molen gebikt. Het blijkt dat bij een eerdere restauratie in de jaren 90 slecht voegwerk is afgeleverd.
2: Dit is dan het gedeelte wat al een keer gevoegd is. En dan kan je hier zien wat er fout is gegaan. Kijk, hier, dit is de oude voeg nog. En als je ziet, dan zie je gewoon dat ze het gewoon overheen geplakt hebben. Zeg maar. Dus daarom is die voeg aan de andere kant ook zo aangetast.
1: Het gevolg is dat regenwater naar binnen komt en daardoor ontstaan er lekkages in de molen. De restaurateurs gaan de voegen van de gevel nu weer op ambachtelijke wijze opknappen en waterdicht maken. Daarbij wordt geen cement, maar zand en kalk gebruikt.
2: Vroeger hadden ze natuurlijk geen cement. Vroeger werd eigenlijk alles met kalk gedaan. Maar ze willen, en kalk is wit, en ze willen een klein beetje, omdat de rest natuurlijk een beetje grijzig is, willen ze, en traskalk is lichtgrijs. En dat, ja, dus dat wordt een dat mengsel, dat wordt op elkaar afgestemd. En dan gaan we daar dus eigenlijk het voegwerk mee herstellen.
1: Maar ook de stenen van de molen hebben aandacht nodig.
3: Je hebt hier zeg maar twee beschadigde stenen, zoals je hier ook ziet. Hij kan inwateren en de probleem verergeren. Dus deze stenen wil ik dan vervangen.
1: Daarvoor worden oude stenen van hetzelfde soort gebruikt.
3: Dit is natuurlijk een halve steen, dat merk je ook. Maar de stenen die wij hebben gevonden, dat zijn hele stenen. Er zijn bedrijven die oude stenen die gesloopt zijn van oude panden opkopen, schoonbikken en opstapelen en wachten op kopers. En wij hebben gevonden in Montfort, in zo'n locatie waar ze oude stenen verkopen. Daar heb ik ongeveer 70 stenen van opgehaald en die gaan wij hergebruiken in deze molen.
1: De molen wordt nu overigens maar voor de helft opgeknapt, omdat de financiële middelen ontbreken om alles in één keer te doen.
4: De helft die we gaan doen is de helft die op de windkant zit, zoals dat dan met een mooi woord heet. Dus daar hadden we de meeste problemen. En als dat allemaal gedaan is, dan hebben we vooralsnog de problemen opgelost. En dan gaan we weer sparen om de andere helft ook een keer te kunnen doen. Dat is wel de bedoeling.

0: De verkoop van de eerste woningen in de nieuwe wijk Geestwater is donderdag officieel van start gegaan. Bij FC Lisse konden bezoekers plattegronden, impressies en informatie over de nieuwbouwwijk bekijken. Verslaggever Megan Voorbraak vroeg aan een van de aanwezigen of ze een leuk huis ertussen ziet staan.
1: Nou, in principe staat die villa me wel aan natuurlijk. Want dacht jij, ja, wie niet? Maar ja, dat gaat hem niet worden, dat weet ik nou wel.
2: Zit er eigenlijk iets te betaalbaars bij?
1: Dat is ook een dingetje wat heel moeilijk in te schatten is. Want die prijzen die komen pas op het laatste moment naar boven. Dus die hebben we eigenlijk pas afgelopen week een beetje te horen gekregen. En dat vind ik eigenlijk ook een dingetje. Maar dat schijnen ze uit een of andere concurrerende positie met andere makelaars te doen of zo. Ik weet ook niet.
2: De goedkoopste is bepaald op zeg maar het landelijke is 470.000 euro.
1: Oké. Nou ja, maar de prijzen die nu vrijgegeven zijn, die zijn toch iets anders. En nee, ik zeg, je hoort het eigenlijk pas een beetje op het laatst. Dus dat vind ik eigenlijk ook vrij verwarrend. Want je wil eigenlijk altijd meteen weten wat je moet betalen. Zo simpel is het. En ja, dat komt op het laatste. Dus dat maakt het ook niet eenvoudiger voor de koper. Ja. Buiten het feit dat je het van een plaatje moet doen, moet je ook nog een keer afwachten. Wat gaat precies de prijs worden?
2: Zou je kopen?
1: Als ik het voor elkaar kan krijgen, uiteraard.
2: Jenna, jij bent ontwikkelaar hier. Wat is hier allemaal te vinden? Wat voor huizen zijn hier?
3: Nou, het is een heel scala aan huizen. We hebben een plan gemaakt voor verschillende segmenten. 25% sociaal. Sociale huur, dat wordt door woningcorporatie Stek ontwikkeld. En verder hebben we een 25% bereikbaar, 25% middelduur en 50% vrije sector. En tussen koop en huur is die verdeling ook nog eens 50%. Dus heel erg verdeeld.
2: Ja, want we kijken dus nu ook naar een soort platte grond. Ja, het ziet er best wel natuurlijk uit. Is dat ook een beetje de richting waarop jullie gingen?
3: Jazeker. Meestal worden plannen gerealiseerd waarbij eerst de woningen worden ontwikkeld. En vervolgens worden er een aantal bomen geplant. Hier hebben we het eigenlijk andersom gedaan. We zijn begonnen met het landschap. En vervolgens zijn de woningen daar integraal mee in ontwikkeld. Dus eigenlijk we wilden echt een plan maken waarbij wonen in het landschap centraal staat.
2: Ja, en hoeveel huizen zijn het in totaal?
3: Nou, een totale plan, dit is Geestwater Zuid, hè? Dat is de eerste fase. In totale plan maken we 450 woningen plus 9 zelfbouwkavels.
2: Oké, ja. En wat is het goedkoopste en wat is het duurste dat je kan halen?
3: Duurste, je hebt koop en huur. Bedoel je dan koop?
2: Ja, koop.
3: Ja, en koop hebben we bereikbare koop. Dat zijn woningen met maximaal de NAG-grens, 470.000 euro. En daar zitten een aantal woningen zitten daar iets onder. Ik zou uit mijn hoofd 460.000 is volgens mij de goedkoopste.
2: Wat was de uitdaging hier eigenlijk?
3: Nou, we hebben onszelf niet makkelijk gemaakt door alle ambities die we onszelf ook hebben opgelegd, samen met de gemeente ook. We wilden enerzijds een ander soort plan maken, waarbij heel veel kwaliteit in het landschap stoppen. Ja, dat is best wel, voor je haalbaarheid is dat best wel lastig, hè, en alles wat nu in de wereld gebeurt. Dus om die haalbaarheidspuzzel goed te leggen, dat was denk ik wel de grootste uitdaging.
2: Ja, want voelden jullie een beetje druk, want er is natuurlijk een hele grote woningnood. Voel je daar druk uit als je dingen gaat bouwen?
3: Ja, zeker. Die voelen we wel degelijk. Wij zijn een ontwikkelaar en belegger. En vanuit de beleggingskant zijn onze aandeelhouders het pensioenfonds voor zorg en welzijn. Ja, en de pensioendeelnemers zijn zorgmedewerkers. Mensen met een wat lager inkomen die ook een huis zoeken. Dus wij worden ook vanuit ons aandeelhoudersniveau echt wel opgezweept van jongens, we moeten echt wel wat produceren de komende jaren.
2: Ja. Ja. Ja, tot wanneer kan je kopen?
3: Begin augustus hebben we de deadline. Ik heb even zo de datum niet
2: 10 augustus.
3: 10 augustus. Nou, je weet het beter dan ik. Ja.
2: En dat is dus deze fase of is dat alles?
3: Nee, dit is deze fase alleen. Ja, fase 1. En dit zijn nog alleen de eengezinswoningen. We gaan ook in verkoop met de appartementen. Of één appartementenblok eigenlijk van deze fase. En dat doen we na de vakantie. Ja.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
6: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
5: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
7: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
5: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui. En het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein staat daardoor 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. De ochtendshow van Bo. Vandaag met Jan Berg. Op Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.

0: En dat was hem, de opening in de ochtendshow voor vandaag, op deze 6e augustus in het jaar 2026. Fijn dat u er weer bij bent. Ik zeg een hele goede morgen.
1: Bo Ochtendshow, vandaag met Jan Berg.
0: En die opener in de show was natuurlijk de plaat van Europe uit 1986, Carrie. En we zijn er weer hier zo bij de omroep van de Bodderstreek. Een uur vol informatie en muziek. Te beluisteren via FM, DAB+, het wereldwijde web, via verschillende sites. U vindt het maar, u kunt ons wereldwijd beluisteren, waar dan ook. Goed, vandaag is ook weer alle vaste rubrieken in het programma zitten. Zoals we kijken in de kalender wie er geboren is op de 6 augustus. We kijken wat er gebeurde in het verleden op de 6 augustus. En natuurlijk, wat is er vandaag te doen? Niet heel onbelangrijk, want we moeten ook weer gezellig bezig zijn met z'n allen vandaag natuurlijk. Goed, wat we nu ook zoals vertrouwd ook altijd in het programma hebben is heel veel muziek. En laten we daar eens ook even mee doorstarten. Teddy Swims, hedendaagse muziek. Dit is Break Up in Reverse. U hoort het bij Bo, de omroep van de Bollenstreek.

0: dan is het tijd om in de agenda te duiken. En dan gaan we eens kijken. Noordwijk en Hout, reuring in de samenleving. Ook zij zijn er vandaag weer bij. Reuring, prachtig initiatief. Ze hebben van alles natuurlijk, naast dat ze de fysiek zijn vandaag. Het praatje maken, bezoekje aan de deur, samen wandelingetje maken, boodschapperservice. Ze kunnen uw tuintje komen opknappen als het allemaal zelf niet meer gaat. U kunt ze gerust eens bellen, 06-506-1135. Ik herhaal 06-506-1135. Of kijk op de website www.reuringnoordwijk.nl of de Facebookpagina Reuring Noordwijk. Ik zei het al, ze zijn er vandaag onder andere in Noordwijk, vanmiddag tussen 2:30 en 4:30. In Noordwijk gaan ze een tuinlampje maken van een fles. Noordwijk en Hout zijn ze er ook, tussen 1:30 en 4:00. Gebouw de Maarschade, Dr. Poelslaan, nummer 21 in Noordwijk en Hout. En zij gaan leuke tuinstokken met schelpen maken. Dus weer allerlei leuke zaken bij de mensen van Reuring in de samenleving. Goed, dan gaan wij door met muziek. En dat gaan we doen met muziek uit het vaatje van de Oude Meuk. Waar is mijn jingle gebleven? We gokken deze.
1: Oude Meuk.
0: We gaan in 1961 met de Drifters. Some Kind of Wonderful.
2: Wonderful. Wonderful.

0: De muziek uit jaren 1961, The Drifters, Some Kind of Wonderful. Zanger Richie Sampson zat daarin. Hè? En daar krijg ik nog steeds wel eens af en toe nieuwe muziek van toegestuurd. Ik heb vandaag nog weer een nieuwe binnengekregen. Gaan we misschien nog eens eventjes langs laten komen. Dit waren ze in ieder geval, The Drifters. Ja, dan gaan we eens even kijken op het lijstje van degenen die hun geboortedag hebben op de 6e augustus of om maar erbij. Nee, 1881 hebben we daar Alexander Fleming, de Britse bacterioloog, ontdekker van de penicilline. 19 of Lucille Ball, Amerikaanse actrice. In 1938 Carrie Terfsen, Nederlandse actrice en televisiepresentatrice. 1952 geboren Ton Scherpenzeel, Nederlandse muzikant van Kajak onder andere. 1972 vinden we daar Jerry Halliway, de Britse zangeres. Ginger Spice van de Spice Girls ook wel genoemd. In 2002 geboren Nessa Barrett, Amerikaanse singer-songwriter. En dan zoeken we het even wat dichter bij huis. Gisteren waren jarig mijn kleinkinderen. Boas en Lilou zijn 1 jaar geworden gisteren. Tukkies van harte en nog vele jaren erbij natuurlijk. En dan moeten we het niet gaan vergeten, want ook bij Bo hebben we een jarige. Onze eigen Sjaak van den Berg is jarig vandaag. 66 jaar wordt hij. En we hebben een verzoek gekregen om een plaatje voor hem te draaien. Dat kwam van Rien Geerlings. Ik draaide hetzelfde plaatje een half jaar geleden voor mezelf, toen ik deze leeftijd bereikte. Toen in de Nederlandse uitvoering van Franklin Kennedy. Voor Sjaak deze, Udo Jurgens uit 1977. Mit 66 Jahren fängt das Leben schon an.
1: Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin

0: De muziek van Udo Jurgens uit 1977, met 66 jaar. En dat was de titel van de plaat. Sjaak, voor jou speciaal. Nog een jaartje, dan mag je ook met pensioen.
1: Bo Agenda.
0: Inderdaad, dan duiken wij weer eens even in de agenda. Want uiteraard is er vandaag ook nog wat te doen deze 6 augustus. We pakken even de filmpjes erbij. We kunnen in Lisse naar de film bij Vooravond. Want Vooravond is bij nummer 69 in Lisse. Om 12:45 vanmiddag de film Paw Patrol, de Dino-film. Om 3:00 The Invites in Cinema Plus. En vanavond 19:30 Spider-Man Brand New Day. Dan gaan we naar Noordwijk, want ook aan Plantveld nummer 2 bij De Muze kunt u ook naar de film. En er zijn ook een paar films. We beginnen vanmiddag om 13:30 Paw Patrol, de Dino-film. Om 15:30 de film van Rutger, Thomas en Paco 2. Om 16:45 Minions and Monsters. En vanavond om 19:00 de laatste film bij De Muze, de Odyssee. En zo ziet u, er is weer van alles te doen vandaag ook weer. Wij gaan weer door met muziek. Nieuw werkje van de Tofte Family. Dit is The Road That Carries Me.

0: tofste Family, The Road That Carries Me. Nieuw werkje hier in het programma bij Bode Omroep van de Bollensteeg. En dat hebben we ook speciaal voor u dan.
1: Dit is de Bouwochtendshow met Jan Berg.
0: En dan pakken we nog even een aantal activiteiten erbij. We kunnen vanmiddag gaan klaverjassen in de Munnekewei in Noordwijk en Hout aan de Via Antica nummer 25 om 13:30 in de tuinkamer al daar. Zometeen tussen 10 en 12 kunnen we terecht in Lisse. Buurthuis Salvatori in de Wagenstraat nummer 33 in Lisse. We gaan wat breien voor het goede doel samen met Mieke. Ook straks tussen 10 en 12 kunt u terecht in de bibliotheek van Sassenheim aan de Kerklaan nummer 42. Al daar het buurtpakkie. Dus weer gezelligheid alom. En we voorts nog de stichting Lume, de krachtcirkel in het vriendenhuis in Lisse. Heerweg nummer 258, al daar zo. En dat is vanmiddag tussen 1 en 5 uur een inloop. Voor mensen die om wat voor reden ook minder sociale contacten hebben... en hierop kwetsbaar en ongelukkig zijn. Je kunt daar dus terecht vanmiddag in vriendenhuis Lisse aan Heerweg 258. Muziek dan maar weer. We hadden een jarige in de band, Skyak. We gaan naar 1981 met de Siegel. Ook maar eventjes voor de collega's van Radio Siegel... met wie ik een aantal weken op het radiozendschip Jenny Beden heb gezeten recent.

0: 1981, de prachtige muziek van Kajak. Dit was Seagull. En dat bracht ons inmiddels ruim over 9:30. We gaan eens even gauw kijken of er nog wat op de weg aan de hand is.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wow. En duik eens even in de weerkaart voor deze 30e juli. Vanmorgen begint overal droog en vrij zonnig. Na een warme nacht loopt de temperatuur ook vandaag weer snel op naar zomerse waarde van 25 graden. Later vanmorgen neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe. Vanmiddag is het opnieuw volop zomers en zijn er grote temperatuurverschillen. Met de westenwind probeert de minder warme lucht ons rand te bereiken, waardoor het minder heet wordt dan gisteren. Vooral in het westen is dat goed merkbaar, met zo'n 22 graden vlak aan zee. Iets verder landinwaarts lopen de temperaturen echt al weer snel op. Zo wordt het in Amsterdam ongeveer 26 graden, Utrecht 28 graden. In de oostelijke helft blijft de hete lucht aanvankelijk aanwezig. Daar wordt het op grote schaal opnieuw tropisch warm, met een maxima van 30 tot 33 graden. Op veruit de meeste plaatsen verloopt de middag droog, met een afwisseling van zon en wolken. Maar iets later in de middag is in het oosten en zuidoosten een enkele bui of onweersbui niet uitgesloten. Vanavond kan langs de grens bij Duitsland nog een bui voorkomen, maar op verreweg de meeste plaatsen verloopt de avond droog. Vanuit het westen treden brede opklaringen over het land en tot de zonsondergang zien we de zon nog een tijdje. Met temperaturen die ruim boven 20 graden blijven, wordt het opnieuw een warme zomernacht. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 15 graden in het noordoosten, terwijl het vlak aan zee en de stedelijke gebieden in het zuiden van het land niet kouder wordt dan 20 graden. Er staat nauwelijks wind en later vannacht kan in het noorden nog een buitje voorkomen. Nou, dat belooft dus weer een warme dag te worden. Lekker binnen blijven, zou ik zeggen. En zorg dat je genoeg drinkt en dat soort zaken. Niet vergeten, hè, mensen. We gaan in 1960 Paul Enka op zijn geboortedag. Dit is het lied van Adam and Eve.

0: leuk om deze nog eens een keer voorbij te zien komen. 1960, de muziek van Paul Enka. Het verhaal van Adam en Eva, Adam en Eve.
1: Dit is de bouwochtendshow met Jan Berg.
0: En wij duiken weer in de agenda. Ook vanavond is er weer een van de zomerserie orgelconcerten in de Jeroen. Het zijn zomerconcerten met louter toporganisten, zegt de organisatie. En vanavond speelt daar Maarten Wilmink. Maarten is een van de jonge organisten die de laatste jaren doorbreken met hun muzikaliteit. En dat koppelen aan een buitengewoon technische vaardigheid achter het toetsenbord. Maarten studeerde aan het conservatorium in Rotterdam bij onder andere Ben van Oosten. En sinds kort de titulair organist van de kathedrale basiliek Sint-Bavo in Haarlem. Daarnaast heeft hij veel orgelconcerten, ook in het buitenland, waaronder een concert in de Rotterdam, de kathedraal in Duni in Italië. En morgen speelt Maarten onder andere werken van Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn en Max Reger. Vanavond om 7:15. In de Oude Jeroenskerk in Noordwijk speelt hij op het Knipscheerorgel. Na afloop is er nog gelegenheid tot napraten met elkaar en de organist onder het genot van een drankje wat bij de kaartjes is inbegrepen. Goed, muziek maar weer. Jimmy Pala en zijn nieuwe plaat. Dit is Bachamia.

0: Leuk toch, het nieuwe plaatje van Jimmy Pala, Bacciami. En dat is het maar net.
1: De dag van vandaag.
0: We kijken terug in het verleden wat er zoal gebeurde op de 30e juli. Of 1898 vinden we daar de arts John Harvey Kellogg. En die ontdekt bij toeval de cornflake. Het merk bestaat nog steeds volgens mij, hè? 1974, de zender Constantinova in het westen, bekend als Radio Warschau, begint haar eerste officiële radioprogrammering. In het jaar 2003 hebben we de laatste volkvragenkever in de jaren 30 ontworpen door Ferdinand Porsche en die rolt in Mexico van de band. In 2009, de eerste Mexicaanse griepdode valt te betreuren in België. Het is echt een jonge vrouw uit de provincie Antwerpen. Ja, voor corona hebben we ook andere dingen gehad waarbij doden vielen. Dus die Mexicaanse griep, dat was een vervelende. Goed, zomaar eens wat feitjes uit het verleden. Wat doe je ermee? Nou, helemaal niks. Maar wat we wel mee doen is met muziek Kate Bush. 1992, bekend oorspronkelijk van Elton John. Dit is Rocketman. 0 hour, 9 a.m.

0: Ja, toch leuk, zo'n alternatieve uitvoering, hè, van het oude nummer van Elton John uit de jaren 70. 1992 overgedaan door Kate Bush op haar geboortedag vandaag. Hè. Rocket Man, de titel van het nummer.
1: De omroep van de Bollenstreek. Dit is Bo.
0: Dan duiken wij nog maar even in de agenda. Want u kunt in Noordwijk terecht in de bibliotheek. Vandaag tussen 11 en 1 uur. Voor de workshop striptekenen voor kinderen. En dat gaat voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Onder begeleiding van Ramses van Studio Schijnbar. Schijnbar. Hij is een ervaren strip-expert. Leren deelnemers stap voor stap hun eigen stripverhaal te maken. Of het nu manga, comics of graphic novels zijn. De kinderen ontdekken hoe leuk en eenvoudig striptekenen is. De interactieve workshop is praktisch opgebouwd zodat deelnemers direct aan de slag gaan. Aan het einde hebben ze een echt stripverhaal in hun handen. Je moet je wel even aanmelden. En dat moet via www.bibliotheekbollenstreek.nl of aan de balie van de Biep in Noordwijk. En uiteraard zijn er wat kosten aan verbonden. Nieuw werk heb ik voor de klaarliggen van de band Kato. En het nummer wat gedeeld is Radio Nose.

Ja, dat is de nieuwe muziek van Kato Kato. Radio Noos, de titel van de plaat. Wij hebben nog een berichtje staan. En dat gaat over, even de juiste pagina. We hebben nog het Digicafé in de bibliotheek van Sassenheim. Zometeen vanmiddag tussen 2 en 4 uur. Dat u weer alles informatie krijgen rondom de laptop, de iPad, de telefoon, wat het ook maar is. U kunt daar weer terecht. Muziek uit 1973. Albert Hammond, de Free Electric Band, gaan we dat nog halen? Ja.

Ja, het is jammer voor Albert Hammond, maar gaat het om eventjes tussendoor kletsen. De Free Electric Band hoorde u uit 1973, maar daarmee komen we wel op het punt in de ochtendshow dat ik alvast afscheid van u ga nemen. Dit was hem weer voor deze 30ste juli in het jaar 2026. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook weer met plezier voor u gedaan vandaag. Reageer ik allemaal altijd. Ochtendshow apenstaartjebollestreekomroep.nl. Heeft u nog berichten van onze redactie? Stuur die ook daar naartoe. Redactie apenstaartjebollestreekomroep.nl. Mocht u mij persoonlijk wat te melden hebben, ook dat mag janberg.radio@gmail.com. Morgen is Koneer om de reeks ochtendshows voor deze week weer af te ronden. En ik laat het hierbij. Ik ga u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb voor u klaar liggen nog de plaat van Gracie Adams. Good Reason. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag tot volgende week donderdag. Dan ben ik er weer voor een ochtendshow. Hier bij Bode Omroep van de Bollestreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl... en maak impact met jouw energie.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

Wil je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen, jij kan iets voorkomen. Wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly? Of red je de Titanic? Of

kunnen, met wie zou je dan ruilen? Misschien zo'n nieuwe DJ, rijk, beroemd en teringjong. Of word je spits van Barça, of president van alles, dat jij de hele wereld tot een nieuwe lente dwong.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Zomeractie bij Baader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsono. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Baader.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
6: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan is weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
9: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor

no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 5 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén file te melden in onze regio, die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 8 kilometer vanaf Den Haag-Zuid moet je rekening houden met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
11: Dit is Bo.
12: De omroep van de Bollestreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De berm langs de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat in brand op knooppunt Prins Klausplein. Daar is de rechte rijstrook dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. Voor knooppunt Prins Klausplein inmiddels een file van 8 kilometer vanaf Zoetermeer, 40 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Brie Noordbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos. De keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Bo. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door een bermbrand viel op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Prins Clausplein. Er staat 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht op knooppunt Prins Clausplein en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is voorlopig dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Ook was ze jarenlang jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Eén brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. De UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycot van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer vanavond in het noorden kans op regen, op andere plaatsen droog. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Baan 12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
5: Hoe mijn almachtige God mij laat likken in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
6: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
4: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
7: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
4: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
10: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

me is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
6: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
5: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
7: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
5: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
10: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
5: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen, iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
4: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een U.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean, Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
6: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
5: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis. Het is thuis bezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op Perium.nl en start morgen.
2: Is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium.
2: Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen. De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de